Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van, niet van, niet van. Door stomme verstand stil van, stil van, stil van. Door

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app. Voor Valla Jo en Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

0: de mic aan verstoken.
1: AYON Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

We aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingskjes à la Brassetschat.
3: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
2: Hey, Gilles, je dan dat wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn, per.

kaarsjes in je doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en natuurlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is ooit wel onder G of logé?

Een bonkup voor de dijzenoste kier. Pak daar misschien iets anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bonk zijn ver tot ben je van mijn dogen. Pas op, kan er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakant vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die ammel te verlengen.

zusje verkiezen, geen olst. Jongens lief zeg, wat is maar dat? Als zo'n karefruit.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jegger. Nog nooit gezien

Anneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajoe Music, Zare Radio.

satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draait al een ambiance, satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajo in music, 100% plezant, 100% ulst.
1: Loop verdrom al hier, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: poison.
1: Mijn maat, appel prijs om blonde op te gillen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissen, zou geen moois voor wel.

0: Jongen Music.
1: De nummer 1 van Da Jongen.
2: Hallo everybody, welkom aan de swimmingpool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
3: Iedereen plasje zijn aan. Plas, plas, plas die naar aan. Plas, plas, plas die naar aan.
2: Kom aan, we zijn warm, we gaan over.

0: Spring dus je moei. Stamp met de voeten. Stamp met de voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
1: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
0: Naar links.

0: drum. Tinky in a movie and jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen. Ja.

0: zastavovat. En tu šíro na lavat.
1: No rechts na. En drojtjes rond. En checken met die kont.
0: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
1: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Pasken naar links. Pasken naar rechts. Verdrom, verdrom, verdrom.

0: volle bakken naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: Wat heb je het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ayo in Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.
3: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

ons horloge tikt tijd. Voor vaste lavend is na Najoen Giljor in de wijk.

Mayo in Music. Plezante radio.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tenjeratum en Stinkberg.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik had het niet gezien. Ja.

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt in spret, bij geen rappen, het is wel dag het witch. Ben geboren.

0: reclame van Johan Music? Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music, dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussen luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@IOINmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geluister naar IOIN Music. Naar

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Ajo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

als een ademsloer. Met schoenbelletjes in mijn oer. Een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik. En doorin een groeite strik. Zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de jagnoem. Is hier op de groeite maar te doen. Ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4-5 dagen lang. Als het is enig, in gans ons land.

vastelavond vroeger was zeker niet gelijk als vandaag. Wat zal de toekomst ons nog allemaal brengen? Broers, dies met mij mee. Laat het ons eens proberen. Want er bestaat een machine dat een tijd kan manipuleren.

0: Jordan. Na één inschotelang in de proeven en een tweede gratis.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma broek op je staan.
1: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoin Music. Wij, Ave van Olst.

0: De gewoon een keer met je hand in toe. Ja, ik ga het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters. In Toysters.

0: Everdrom.
1: Worstense vocabulaire.
2: Tinnen is een konker en zien wel Jimeleer.
1: Worstense vocabulaire.
2: De Niemer werd een ouder en ging er werd dat heer.

0: matin, contares à ganar.
1: En Toysters.
0: Oigalec, allez, fouette-lec, hein.
1: En vedrom.
2: Toysters, el vocabulaire.
0: Tinnel es ne conquer, en gym bel gym leer.
2: Toysters, el vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder, en ginner werd ageer. Geduldjes en geduldjes.

0: gaat dus gezeten. Toetjes veranderd doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gymbel gymelee.
2: Woesterse vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd ageer.

0: café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio & Music.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Reclame op IOM Music? Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een ierlekken betoogboren proas. Reclame op IOM Music? Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
3: Carnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ionmusic is zare radio.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. IOIN Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: wakker maken, zo'n lijp op nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de champion zal op het fietsje kamparen.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar rode school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoy Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.

0: Hey, nu, hè.
1: Hey, ik heb er ook dat ik gezien hoe dat gewoon dat dansje kunt doen, hè.
2: Super, funky. Voor therapie naar zo. En ten.

in de zon. Ze kijkt een ere glozen bol bij elke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

0: De Neven-app voor jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, jou in music. En luister naar jou in music overal en altijd. De Neven jou in music app.
2: App hem al.

0: Tasteroevers.
1: Reclame op Ion Music? Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ion Music? Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
2: Geef mooi maar Ion Music. Waar avond van ons.

26. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: van 20%? Bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Bro.

AYOWIN Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

direct verglitst gelijk dat moet. Bijna vong in het mouske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren mischoffiesten, op de mijlen met de biesten, zeven

0: Megen op de markt niet stoon, dat trekken we ons toch niet aan. Je zit ons wel zien rein, not vredeplooi.
1: Ajoen, music.
2: R-Radio.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio &

0: Dat kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Die met niet van vijden aan mijn bovendrom blokkeren. Ik gool me matakeren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zijn dat overdrom, jong?

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Los en carnaval niet nog. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de goeie, versloeiste wettel.

0: op. Mijn oosten zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Cameron.
2: Dexus.
3: Ajoen Music.
2: Verhaal Dajoen. En nou wat dat erop trekt.

karnavalisten en andere vreemdetisten. Gewikkeld aan. Ajoen Music, Zare

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait ogen profiteren. Ze pijzen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

0: Spotify.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

Vaster bonkop, bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges en tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music, dat is ter bonkop bij meer dan 200 tussen luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

snerzen en snesjes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan en oost. Maar trouwde ogen vast de lavend vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwde ogen plezier maken. Molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oorsnees.

Radio. Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Je zei wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen omdoen, dat je nog nooit een gezinnetje moet in, dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, gelijk wat dat zo en of iets, kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken nooit altijd en mijn rok. En je dat werd één grote familie.
1: Ajoin Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag! Echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Joen Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joen Music. Nou, supercondities. Spectaculair. Kijk maar een keer op joenmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Echt van oost.

0: Dieses Lauto von Jain.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wychodzi no i wiem, nie mam brukę pista.
1: Esterweir! Podobrynt? Nie jem kofi?
2: Nie, de neven app for your music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De nummer 1 van Olst.

0: your music.
1: Het is elk jaar hetzelfde leken, stoot in het groeit op het internet. De discussie mailen is weer in gang gezet. De

0: Ajo en Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loe.

Le Chou.

0: opsporingsbericht. We zoeken als Ilse, de burgemeester. Kan iedereen eens uitkijken of ze nergens in een combi zit? Dit was Roger Simons vanuit Londen.
1: De Mexicoanse griep,
2: wie

0: is and whereabouts Alinge Vilt vandaag?
1: Van Bonen komt eruit. Van Bonen pakt nu over. Van Bonen over Valverde. Tommeke, wat doe je nu?

0: Iowa Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tenjeratum en Stinkberg.

0: kan precies nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Follow You in Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App. App hem al.

0: de Bruemen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ama vannacht. Ze liet me al mijn hoekje van het...
1: Ien keer per jaar, daar komen dat joenen al te goor, want in de

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef Amma een beest. Ook al zij je goed wees, want ben zot van Amma. Ik wil aan een pluspapa. Geef Amma een beest. Ook al zij je goed wees.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nou de Gorrie.
2: Of bel nou de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Amai, mijn frak. Zat hij mijn bieken, kon ervan genieten.

lopen er maar een vrieg uit. Ik heb kop aan en ze spelen hier toch al een ganse tijd van die Bosch-muziek. Ik heb K en mijn voet douche hier. Kom, laat ons naar Roosje.

kleine jongen zei gleich alleen, ben alle hier dagen in Tuig ontdaven. Als so mir protst und drohen, ben ich hier gaan zot ontwerren. Zal ze biet gewoon een stik in zitten. Maar, ik geen dist. Ik weet goed kafeiken op het vrijdeplein. Als je wilt, ga je het ruik aan me zeiren. Of ik in een gewoon uik bij mij, toen zie drinken.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tank je slapen. Allee, het is nog toe je dagen, hè.

Hé, hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: knop, mas pão não dá knop.
1: Wat dat brengt?
2: Jij en mij café?
1: Nee, de Neven app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
3: App hem al.
4: Zie je ons nog eens iets geven, alstublieft?

de pita, het is van mijn voet, alles is gesloept. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze piet zal ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik hem toch.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Denjeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Live van nu ter zorgen in Olst, de enige nechten, ajo in music. Wer ave van Olst.
1: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En klikken dat ik vraag hoe ze

Ja, ja. Dat viel er graag nog mee. Maar wij zijn er nog belangen in. Maar als het in de volle bokal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer een rol. Zijn we er?

Beste Kes, wij gewoon een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een portefeuille naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Nightrage. Gore. Gorge. Nightrage.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of goed.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajoen Music is zare radio.

Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn. Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt. En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ears. Zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Echt van oost.

0: de bozinha? Sta met de moral in een rebbegoskelnijn?
1: Are you in music?
2: Echt muziek voor een fichtje te maken.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
0: Joel Music.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien aan een keer zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte maan. Hier op een wit peert, ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi en molus, want ik ben

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant van Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nu. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nou de Gorrie.
2: Of bel nou de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Ajoen Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: godverdomme mogen dat je wegzet. En als ik dat ene keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt

0: Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, een droei, boven op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, een droei, boven op de schoei.
0: Maar die van de mannen, wat komen die doen?
1: Ois, een droei, boven op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: Damuelowy klasie du. Dan mooi lof ik lesje toe. Het is beter dat ik met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen. Af dan mooi lof ik lesje toe. Af dan mooi lof ik lesje toe. Het is beter dat ik met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop.
1: Het is voor wie het smaar is, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen, music, verhaal d'ajoen.

muziek, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oljert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Live van 30 zagen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: Music. De beste momenten, de beste muziek, Oost op zijn best.
1: Week al werden we aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk leer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: een ander vreemd het is ten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Jopla!
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Hier te tres.
2: Het is een gezond

0: en graalijk molen trekken.
1: En poppen en plekken.
0: Nog zeven stroten lang.
1: En poppen en plekken.
0: En rest de bienen strekken.
1: En

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de nieuwe app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
3: App hem al.

zegt nou joh. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

Radio en Music wird op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Doorrijd van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

zag het overlast op het internet. Vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigen soorten eigen.

0: creeper, ne gast op moi. Ey, make a mop, mij toch is blauw.
1: Zwaai, oh, stop. En ik geef maar troet en at het niet goed deed. Oh, rup, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mooi gerief. Zwaai,

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Test 1-2, 1-2, ja, hij stond op. Een hele goeie achterroom en allemaal welgekomen op het enige echte burgemeesterbal van de douche. Dit is de vijf, dan moet er hier direct om beginnen. En zeg er eens, hoe ik al drinken niet vandaag, bij ons zijn je toch een ferm stikje nakra. Zadel, kom maar nog eens doen bij me, want hier is Bethesda. En dat betekent

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.